0: Graus.
1: Hé, hey, wat maken ze daar?
0: Ik mag Sloes. Ik spring van de bruggen.
1: Dat is verboden. Name?
0: Karel.
1: Rudy Karel?
0: Ja.
1: Dan springen ze.